da thai thai tat a thai thai tat murli ki dhun sun aai da de jamuna ke tat par nidat karat uth hidat pidat uth hidat pidat aise chand tapan digdignati digdignati digdigdigdho digdigdigdho digdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigdigd